Zich zien naar bieg. Drie hik. Het gori, haksana tjo ab. Hin katzen tjo ahatjawa. Hier, remak naar jarinu tjapawig kamik.